Je moet ermee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Goedemorgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt, maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bevestigt dat China van plan is om 200 vliegtuigen van hen te kopen. Amerikaans president Trump had die bestelling gisteren bekendgemaakt aan het einde van zijn staatsbezoek in China. De topman van Boeing was ook deel van de Amerikaanse delegatie in Peking. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerpen gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerpen is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederlands.be. Nederland.
1: Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
1: En die prijsschok zou kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakten de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Econet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Econet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Econet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
1: Open deurdagen bij doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonpleks, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim. Industriepark Wolfstee 11 Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd en dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
1: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
1: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De raadkamer in Turnhout verwijst het dossier rond de moord op Ilse Michiels uit Tiele door naar het parket-generaal met het oog op een proces voor het Hof van Assise. Ilse Michiels, 54 jaar, werd in december 2022 dood aangetroffen in de kelder van een bakkerij in Wegelderzande. Haar ex-vriend zit vast. Bij een proces voor het Hof van Assise beslist een volksjury mee over schuld en straf. Een zware hagelbui zorgde donderdagnamiddag voor grote verkeershinder op de E34 ter hoogte van Lille. Richting Antwerpen kwam een motorrijder om het leven bij een botsing met een bestelwagen. In de richting van Nederland botsten 8 voertuigen op elkaar, waarbij 12 mensen gewond raakten. De E34 werd deels afgesloten. Een verkeersdeskundige onderzocht het ongeval. In Herentalse brandde in de nacht van woensdag op donderdag een paardentrailer volledig uit in een wei aan de Wuitsbergen. De brand begon rond 2:30. Er vielen geen gewonden en geen dieren raakten betrokken. De eerste vaststellingen wijzen op een accidentele brand. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. In Ramsel, bij Herselt, vond op Hemelvaartsdag de jaarlijkse potjerkruiwagenrace plaats. Sinds 1979 racen teams met verbouwde kruiwagens van 70 kilogram en werken 13 proeven af over 4,5 kilometer. De hel, een modderstrook, was dit jaar de grootste hindernis door de regen. Naast snelheid werd ook de creativiteit van de kruiwagens beloond met een speciale prijs. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
1: Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort Lieselot Klaases van het Antwerpse parket.
2: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
1: En volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een vermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen daar dan niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt Lode Sijsen van de Boerenbond.
3: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. En dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
1: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een testresultaat van de verregaande supermarktoorlog, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Bille.
4: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren, maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
1: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën, waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit:
2: voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort:
2: hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Econet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Econet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Econet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
1: Open deurdagen bij doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Opendeurdagen bij Doe-het-zelfer Wimp, Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een zware ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
2: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
1: Volgens het parket reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonvreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en is er meer, zegt de Boerenbond.
3: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
1: De Belastingsdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de Overheidsdienst Financiën waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend weer echt lenteweer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: toffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
2: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
1: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Je hoort minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
3: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt hij niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
1: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend echt lenteweer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Vanaf volgend jaar vernieuwt het agentschap Wegen en Verkeer de snelwegbruggen van de E313 over de Gemeentestraat en de Lindestraat in Oevel. Op 19 mei organiseren de gemeente Westerlo en het agentschap een infomarkt in de Biehal van 4 uur tot 8 uur in de avond. Daar krijgt u uitleg over de werken en het openbaar onderzoek rond de omgevingsvergunning en de plannen voor Oeveldorp. De stad Herentals meldt het overlijden van erearchivaris Jan

0: Boris. Hij begon in 1966 als archivaris, werd sleutelfiguur in de geschiedschrijving van Herentals en de Kempen en bouwde het stadsarchief uit tot een belangrijke erfgoedinstelling. In 2015 werd hij erearchivaris. Café Den Hoek in Sint-Jozef-Ole heeft de deuren definitief gesloten. Uitbaters Nicole en Fred gaan na 20 jaar met pensioen. Een nieuwe uitbater is er voorlopig niet. Op de laatste dag namen veel vaste klanten afscheid. Met de sluiting verliest Ole een stukje lokaal café-erfgoed. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
2: Eén station. Nederland. 107.4 en 107.7 FM.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
2: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
1: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
3: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig. Er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
1: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht. Dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt hij niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
1: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend ook echt lenteweer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.nl.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Vijf minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere vier zijn er twee in levensgevaar en twee zwaar gewond. Je hoort minister Jambon.
2: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families zijn ook gelinkt aan elkaar. Die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
1: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt coördinator Frank Schellings.
3: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de vierde plaats, wij stonden daar vorig jaar op de tweede plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
1: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten, onder meer in ons land. Je hoort journalist Farouk Özgünes.
4: In Luik ontplofte een vuurwerkbom aan een synagoge en in Antwerpen werd in de Joodse wijk een auto in brand gestoken. Gelijkaardige aanslagen waren er ook in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Ze werden allemaal opgeëist door een tot dan onbekende terreurorganisatie HAI. En dat blijkt nu een dekmantel te zijn van een Iraakse terreurbeweging die nauwe banden heeft met het Iraans regime.
1: Volgens de openbare aanklager plande hij nu ook nieuwe aanslagen in de VS. De aanslagen zijn een vergelding voor de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, omdat ze dan langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
5: Wij roepen op om dat niet te doen, om echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
1: Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend opnieuw echt lenteweer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
4: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Vijf minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere vier zijn er twee in levensgevaar en twee zwaar gewond. Je hoort Jambon.
2: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren, dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo, dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
1: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Coördinator Frank Schellings.
3: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de vierde plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de tweede plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
1: En wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelfs kaartjes voor 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. Ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Vanaf volgend jaar vernieuwt het agentschap Wegen en Verkeer de snelwegbruggen van de E313 over de Gemeentestraat en de Lindestraat in Oevel. Op 19 mei organiseren de gemeente Westerlo en het agentschap een infomarkt in de Biehal van 4 uur tot 8 uur in de avond. Daar krijgt u uitleg over de werken en het openbaar onderzoek rond de omgevingsvergunning en de plannen voor Oeveldorp. De stad Herentals meldt het overlijden van erearchivaris Jan Goris. Hij begon in 1966 als archivaris, werd sleutelfiguur in de geschiedschrijving van Herentals en de Kempen en bouwde het stadsarchief uit tot een belangrijke erfgoedinstelling. In 2015 werd hij erearchivaris. Café Den Hoek in Sint-Jozef-Ole heeft de deuren definitief gesloten. Uitbaters Nicole en Fred gaan na 20 jaar met pensioen. Een nieuwe uitbater is er voorlopig niet. Op de laatste dag namen veel vaste klanten afscheid. Met de sluiting verliest Ole een stukje lokaal café-erfgoed. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim Herenthals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herenthals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens is een grote zoekactie aan de gang. Naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden nu concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxemerk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus overal stonden er lange rijen, zegt journalist Jeroen van der Aura.
2: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meesten niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
1: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om onveilige situaties te vermijden. En voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel weer warmer en droger.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-berg.be.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. 2 van hen zijn nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Sales.
2: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQIA+-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
3: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
4: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
1: In ons vrouwenvoetbal pakt OHA Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OHA Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Vanaf volgend jaar vernieuwt het agentschap Wegen en Verkeer de snelwegbruggen van de E313 over de Gemeentestraat en de Lindestraat in Oevel. Op 19 mei organiseren de gemeente Westerlo en het agentschap een infomarkt in de Biehal van 4 uur tot 8 uur in de avond. Daar krijgt u uitleg over de werken en het openbaar onderzoek rond de omgevingsvergunning en de plannen voor Oeveldorp. De stad Herentals meldt het overlijden van erearchivaris Jan Goris. Hij begon in 1966 als archivaris, werd sleutelfiguur in de geschiedschrijving van Herentals en de Kempen en bouwde het stadsarchief uit tot een belangrijke erfgoedinstelling. In 2015 werd hij erearchivaris. Café Den Hoek in Sint-Jozef-Ole heeft de deuren definitief gesloten. Uitbaters Nicole en Fred gaan na 20 jaar met pensioen. Een nieuwe uitbater is er voorlopig niet. Op de laatste dag namen veel vaste klanten afscheid. Met de sluiting verliest Ole een stukje lokaal café-erfgoed. Tot zover het Nederland Regionieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30e editie, maar ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk.
3: Het is absoluut nog nodig, en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn. Het gaat overal iets achteruit. Nu, in België is een van de vooraanstaande landen waar dat het meeste kan, met Duitsland en Nederland.
1: Maar dat is dus niet overal zo. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
4: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht, nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugese Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. En in de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jakob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leiderplaats over. De rit werd ook ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelf-Verwimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelf-Verwimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: Zandvoort. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Sommige zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. In Brussel is de Pride Parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee, uit steun voor de LGBTQI+ gemeenschap. Het is de 30e editie. Ook nu staan de LGBTQI+ rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
2: Het is absoluut nog nodig, en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
3: We zijn enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
1: In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding. Maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstruik kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn zeker 7 gewonden gevallen. 2 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Hij is een man van 30 uit Modena zelf. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. Over een uur begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan volgens de boekmakers is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
1: Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Rond deze tijd begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
2: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan volgens de boekmakers is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
1: Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou ook kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Braschaat te stoppen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. En dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
2: Dat is het ergste wat je kunt meemaken. En dan zo'n verschrikkelijk commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
1: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëliër. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Parket is een onderzoek gestart. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis, in stabiele toestand. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde, AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaard en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is geen voorstander van de zogenaamde fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt hadden zo'n tax voorgesteld. Voor mensen die een hoeve op het platteland kopen en die ombouwen tot een villa en er dus niet aan landbouw doen. Maar zo'n tax is niet de oplossing, zegt Diependalen.
2: Ik ben er eveneens van overtuigd dat onze open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden. Ik denk inderdaad dat er bezorgdheden zijn die leven bij boeren over het vinden van grond, die heel terecht is. Maar ik denk dat er heel wat andere oplossingen zijn. En we moeten stoppen met in dit land voortdurend te denken dat we de problemen alleen maar kunnen aanpakken met nieuwe belastingen te heffen.
1: Wat die andere oplossingen zijn, moet binnen de regering worden besproken, zegt Diependalen. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.